Yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yal